politie. Gaan we niet kunnen rekenen. Ging op pillen ook. Dan. Het valt voor. Dan. Het kreeg niet lang. Dan. Dan. Dan. Dan.